0: mijn liefste Jasmijnkie. Niks zal ooit tussen ons komen.
1: Jij moest zwanger geworden om en bij die tijd toen je hier weg is. Maar hoe kom het jij niet toe al gezien, nie, Lily?
2: Dat is geen verskoning. Hoe kom jij mij zo moet verrein?
3: Haast die Cherry. Haar naam is Gloria. Denk ik smaak een bietjie.
4: Sit neer wat ook al jy drink. Dat is een fancy dame van die klap op pad naar jou toe.

0: Nou ja, dit was die klanke van AKA met Vanika, Annika, Bynika. Hartelijk goeiemorgen luisteraars, het tyd so 16 minute na die uur van 9 en ek groet vir u vanaf een papsop winterwater nat. Koue oud so, maar dis nie koud nie. Soos ek nou kyk hier by my, het ek net short sleeve aan en ek het eerder even kyk het aan. Nee man, hier soos iemand in die atelier wat nog gek skeer hier saam met my, maar net te min, welkom aan al ons luisteraars, baie dankie aan die breakfast show Lynn en die breakfast span, baie dankie aan ons Carpe Diem span, dis Jessica hierdie week wat aan die beurt is, so ja, ek gaan vir hulle weet is om 5 en 6 morgenoggend kry en vir Lynn tussen 6 en 9 hier op Eden FM natuurlik. Kom ons kyk wat gebeur vandag hier op die Contray program. 9:30 lees ek vir die nuushoofde in Afrikaans, 9:40 dan is dit die span van FAMSA, wat vandag met een splinter nuwe thema vir die maand begin, en 10:00 het ons die volledige bulletin in Afrikaans met weer. Kwart oor 10 het ek een onderhoud met Borama. So ja, ons gaan so bykie weer ontspan. Daar is altyd, die interview bring altyd so kalmte oor die liggolwe van Eden FM. Intussen en hou hier oor by die radio. 10:30 lees Sebastian vir ons die headlines in Engels. En 10:40 is het Denise de Beer met die glo en leef Sanka Gleef. En na 11 uur die volledige bulletin in Engels met weer net na 11 luisteraars kies. En onthou, dis Talbeck Thursday, ons gaan terug in tyd met die muziek. En na 11:30 lees na so groe af ons die headlines in die Sitrosa. Net daarna volg die gemeenskapsdagboek. Is ook weer as welkom om vir my te kontak by 044-884-0831. Of stuur vir my een WhatsApp. Die WhatsApp-lijn is waarwit op hier voor my. So ek kan let go met die boodskapies. 060-552-693 en na die volgende advertentie en muziekbreek, dan gaan ek vir jy vertel waaroor ons vandag gesels.
1: Attention employers, the Compensation Fund reminds you that submissions for the 2025 Return of Earnings are open until the 30th of June 2026. Submit online on www.labour.gov.za, then online services, then ROE online. Then, employer registration and ROE submission. Late submissions will incur a 10% penalty and interest will be charged on overdue accounts after 30 days. Remember, employers must report any changes to business details within 7 days. All current letters of good standing are valid until the 31st of May 2026. For assistance, call 0800-321-322. Or 0860-105-350. The Compensation Fund, working for you.

0: titel Splinte Nuwe Tema vir hierdie maand. Werdlose werksoekers in George het deze speciale aankondiging vir julle, sluit aan by die Weskaapse regering en wil George op vrijdag 5 juni vir die bekendstelling van die Getting You to Work werksoeker reisbewijs program. Kom om 9:30 vrijdagochtend saam na die Blanco gemeenskapsaal en vind uit hoe hierdie program jou pad na werk kan ondersteun. Bring jou ID en registreer sommer net daar. So ja, kom ons hoor, wat sê die span van FAMSA? Goeiemorgen, good morning.
1: Hartelijk goeiemorgen aan al onze prachtige Eden FM luisteraars. Ela is ingeskakeld saam met my, Veronique Pietersen.

Blas en Bloem Premium Krye Welstand kry 500 ml vir slegs R100 elk. King Bloem vir mans, verhoog energie en stamina, ondersteun testosteron, bevorder krag en bloedsirkulasie. Lady Bloem vir vroue, balans hormone, verlig PMS en krampe, verhoog by en selfvertroue. Luna Bloem ondersteun vroulike varsheid. Help met pH-balans, bevorder hormonale balans. Ons produkte ondersteun algemene welstand en kan help met hoë bloeddruk, suikersiekte, astma, hartlywigheid en slaaploosheid. Verspreiders gesoek. WhatsApp of skakel Trish 063-344-3484. Hoppie 082-445-2448.

0: Dit was die klanke van René gewees met een liedje getiteld When He Was On The Cross, I Was On His Mind. Die liedje was aangevraagd door Edith Boysen daar al die pad vanaf George. Eden FM, goeiemorgen. Hallo.
1: Eden FM. Goeiemorgen, Jolie.
0: Morgen, wie praat?
1: Ek wil net daar een lofie bij.
0: Ja?
1: Een prachtige jong sien.
0: Yes?
1: Ek wil huis met daar 21. Ek wil hom met alle gelukkige opgeving toewens.
0: Wat is sy naam? Ek kan maar voortgaan.
1: Sy naam is Jeremy Cole Briefies.
0: Hmm?
1: Sy jare vandag, nou, ek wil net sê, baie geluk, Jinx. Mm-hmm. Ons noem hom, sy naam is Jinx.
0: Okay.
1: Baie geluk, en mag die Heere jou nog baie jare sien, my kind.
0: En van wie afkom dit?
1: Paar. Dit kom van sy anna oma, Miranda hier in Abitdale. Baie dankie.
0: Daar is een mooie dag vir u ook. Bye bye. Ja, so skakel ons luisteraars. Tijd so 12 minute voor 11. Morgen Jolien, Reinier, Reilene en Opa Frans. Een prachtige dag aan al my Eden FM maats. Hou julle warm, is koud daar buiten. Heidelberg groete. Dit kom van Mina Konradi, ne? Daar al die pad vanaf Heidelberg. Hi Jolien, baie dankie vir die mooie muziek. Wow, nou lekker gesing. Merra. Oké, okay. Dankie vir u ook. Dankie dat u ingeskakel is. Altyd lekker om te hoor. As u luister veel boodskapie stuur, om te sê, ek luister hier vandaan en daar vandaan en van die kraal af en van Duisersdorp af. So stuur hy boodskapies. Ek hoor van u 044-884-0831 is die landlijn waar u vir my kan skakel. En dan as ek hallo sê, dan is u al reeds op die lag hoor. Goeiemorgen Jolene, ek wil net vir Kornei Stoffels van Blanco baie geluk sê met sy 21ste verjaarsdag, hy moet sy dag geniet en ek wens hom alles wat mooi is toe. Dit kom met baie liefde van sy auntie Wilma. Dankie Jolene, ek geniet jou program, baie elke dag ingeskakel op jou program. Mooi dag, baie dankie Wilma, waardeer die boodskapie. Kom ons kyk, ek gaan nog so paar inpas Queen. Ek sal eerst my dochter Lashay laat weet, so sê Auntie Elise Kamfer. Nee, baie dankie. Morgen Queen, ek wil net aan my ma Brenda Kuris van Blanco geluk wens met haar verjaarsdag, baie lieve mami, en van Nadine Kana af. Nee, ek gaan nog so in boodskapie doen en dan gaan ons breekvat vir Tensie Bore.
2: Ja, nee, hartelijk morgen aan jou, Jolien. Hier, Kavoekie is ook hartelijk ingeskakel. Hy het nat joosheid, maar hy sit nou met een lekker bakkie eertesop hier voor hom, met een swartiertje. So, ek is nou bezig om sop te eet. Nou ja, allemaal met veilig wees, is na die buiten. Mooie dag aan allemaal.
0: Daar sê Kavoeks, geniet hy soppie. Ja, soppie sal nou nie sleg wees, he. Vir alle butternut sop, ek dink ek moet vandag so een butternut of twee in die handen kry en dan een butternut sopie maak met wit peper en wat in kelle. Oeh, nice, ek maak myself nou honger. Maar net een man, kom ons gaan vir advertentie breek.
3: Money Matters on Eden FM. Struggling to make sense of your finances? Want tips on saving, budgeting, investing, and growing your money? Then make sure you tune into Money Matters, your weekly financial feature on Eden FM. Join us every Tuesday at 7:40 as we unpack money matters that affect you and your family with practical advice and expert insights to help you make smarter financial decisions. Don't miss Money Matters, every Tuesday at 7:40, only on Eden FM. The voice of the garden root.

Ja, voor ek by die boodskap kom, goeiemorgen Jolien, nee, by die musiek bedoel ek. Goeiemorgen Jolien, hoop dit gaan goed. Martenska was dus ingeskakel hier uit een nat oudsel. Ek geniet jou musiek, bly veilig, groete Martens.

0: Ende 2008 veröffentlicht Beyoncé mit I'm Sasha Fierce ihr drittes Nummer 1 Album in Folge. Die wunderschöne Ballade
1: Goedemorgen, jullie. Ik wil net vanmorgen groeten zijn al ons Eden-maatjes. Allemaal wat verjaar met lekker verjaar. Wat ziek is met gauw gezond raar. En een baie mooie dag voor jou, Kilia.
2: Morgen jullie, ik ben net mossel bij, al die radiofamilie en al die omroepers is wel goed. Dank je voor jouw mooi programma, jullie. Mama Dana, bye bye.
3: Hi, goeiemorgen Jolien. Ik is aan geskakel, ek luister maar die hele ochend so, maar toe denk ek nie waar, laat ek my stem ook laat hoor. Jolien, kan ek asjeblief een paar maatjes groet van Marley, van die Poppy, van die Monica, mama Daima, Katrina, van Volmut, Jals en Mina, Melanie en Mandy, julle is ook gegroet en die kleinens. Ivy Rose, sterkte dame, jou sister sy ingaan. Dit kom met baie, baie liefde van Johanna, hy paakt in. Mooi dag, Jolien, en dank vir jou prachtige, opgewekte program, ne? So, boek ek jou gehoor, ek hoop baad jou vir my ook een bietjie van hy lekker eertesop. Maar daar moet nou een groentetje in wees of een sempie, dis lekker, hoor. Nie geniet jou sopies, ek hoor jou.
4: Hartelijk op je moeder luisteren. Jolien, ik was gisteren daar bij Spag. En toen zie ik daar ze dame met die naam van Malin Malin geland. Haar ID is daar bij Spag te krijgen. Als zij daar kan haar ID zoeken of iemand daar kent, haar ID kan ze bij Spag krijgen. Dat is daar vastgeplakt.

0: Asse, welkom terug. Tijd so 10 minute voor 12. Boere Jolene, luister na jou lekker muziek. Een mooie dag vir jou en allemaal wat ingeschakeld is, bekend en onbekend, op die natkoue weer Petronella Abelse uit die prachtige nat Riversdal. Boere Jolene, ek wil vandag my moeder hartelijk geluk wens met haar geboortedag. Sy moet dit geniet, kom van Gideon, Belinda, Reynesha, Carlton, Berolien en haar kleinkind Skyler. Haar naam is Pasina Olivier, Kom ons kyk gauw, ons luister na die volgende en morgen.
1: Hi Jolene, voor jy groet. Wil jy nie asseblief met die song van Lionel Richie speel? Hy goodbye song, man. Ek het ons door die ochend vir jou gesê, June man, 2024, die 4de June, toe neem ons fysisk afskeid van mama. Maar mama is nog in ons harte. So is nog een bykie seer om finaal en altyd goodbye te sê en te groet, dan het menigde van ons families een geliefde aan die dood afgestaan. So ja, terwyl jy nou, as het nou Luther Wenders vir ons speel, wil jy nie vir ons aan nou moet jy druk van Lennon Ritchie nie, dan het ons gehoor op Pivo Bryson is ook nie meer daar nie. Ja, die manne so Lennon Ritchie moet maar opmaak vir die ander manne, jong. Hy en George Benson hulle.

0: Laat jou eer kan jou swoeg. En maak jou kar se klankstelsel jou moeg.
1: Besoek nou vir Marius, Hilton en die span by Mobile Tronics Fitment Center in George. Ons spesialiseer in klankstelsels, aircons, alarms, immobiliseerders, parkeersensors en vele meer. Mobile Tronics Fitment Center is nou geleë in nommer 126 Merriman Straat, aan die agterkant van Tortoise Car Hire. Skakel Marius nou by 082-598-6577 of Hilton by 083-313-3764. Geen uitdaging te groot of te klein vir ons span. Mobile Tronics Fitment Center, die amptelike borg van family values,
0: met pastoor Ruben Kersby. Sondag om 11 voormiddag
1: en the midday connection met Sebastian. Weksdag om 12 uur op Eden FM.
0: Jou stem in die paradys.
2: Winter, it's so easy to switch to iPhone 15 at MTN. It's got cool features like Dynamic Island and a 48 megapixel main camera in a color-infused glass and aluminium design. The price is frozen at just 579 per month for 36 months on MTN Yellow Plans Plus and comes with data to use whenever you want and minutes to call any network. Stock is low, so get your skates on and visit an MTN store now. T's and C's apply. MTN.
3: You can probably tell that this wasn't your typical funeral. People have come away smiling as they remember the good times. The way she loved to bake, how she raised the kids, and the way she laughed. It wasn't your typical funeral because we really celebrated her life and the legacy she left behind. And Gogo wouldn't have wanted it any other way.
4: Martin's Funerals. Find us at martinsfunerals.co.za.
5: Visit our Martin's Funeral Branch at 34 CJ Langenhoven Street in George or contact us on 044-884-0440.
6: Blossom Bloom Premium Kruie Welstand Kruie 500 ml vir slechts R100 elk. King Bloom vir mans, vir hoog energie en stamina. Ondersteun testosteron, bevorder krag en bloedsirkulasie. Lei die bloem vir vroue, balans hormone, verlig PMS en krampe, verhoog by en selfvertroue. Luna bloem ondersteun vroulike varsheid. Help met pH balans, bevorder hormonale balans. Ons produkte ondersteun algemene welstand en kan help met hoë bloeddruk, suikersiekte, astma, hartlywigheid en slaaploosheid. Verspreiders gesoek. WhatsApp of skakel Trish 063-344-3484 Hoppie 082-445-2448
7: All right, welcome back right here to your voice in paradise. Goodness man, it's 10 minutes past the hour. Big shout out to Snaz Guwa giving us the news at about, I think that was about 12 o'clock in Sitkasa. Yes, welkom. Hartelijk goeiemiddag. Welkom hier bij jou stem, natuurlijk in die hart van die paradijs. Tijd is aangeschreven, dat is 10 minuten, oor die uur van 12 uur. En je weet natuurlijk, dat is donderdag vandaag, nee? Ja, lekker die 4 juni 2026. Nou, zonder enige verdere verwijl. Je weet moest nou, dus tijd voor die episode, nee? Ja, nee, wat? Het is tijd voor ons om aan te sluiten bij die story van ons. Ja, episode nummer 10. Wat ons vandag vir jou gaan saam met jou deel. Nou, wat gebeur daar in episode nummer 10? Kom ons kyk wat gaan gebeur, nee, ek is net so nieuwsgierig soos u is, nee. Episode nummer 10, net hier op die Midday Connection, waar Vincent begint om Julianus' sekuriteitsstelsels op te gradeer, maar na besoek van natuurlijk die politie, verloop die dag van sleg na slechter. So Juliana moet inderdaad haar afsprake kortknip en terugjaag huis toe en kry 'n skok. Nou ja, kom ons kyk, wat gaan daar skok wees? Ek weet, jy is net so vastgenaal daar, of altyd ek hoop, jy is vastgenaal by jou radio, sodat jy kan saam met ons luister, wat gaan gebeur hier by die bankroof.
8: Die bankroof, deur Joe Kleinhans.

0: Die spelers in Die Bankroof is
1: Ria Smit,
2: Marina Kutsie,
0: Anton Schmidt,
3: Betty Kip,
0: Leon van Nierop,
4: Nadia Bekes,
5: Johnny Klein,
6: Claudia Jones.
0: Die Bankroof deur Joe Kleinhans word technisch verzorgd deur Marius Vermaak en vervaardig deur Betty Kemp en Marula Media.

0: That's beautiful music right here on your voice in paradise. And as promised, I got the mayor of the Garner District Municipality, Alderman Marek Kruger, right here on the line with us. Hartlik goeiemiddag, hoe gaan het meneer? Hello? Hello? Kom ons probeer gauw weer. Het lijkt voor mij... Ons het nou die burgemeester verloor daar, maar kom ons probeer gauw weer, en kyk of ons om die hande gaan kry, maar ons het hom in die hande gekry, maar ons probeer gauw weer, om te kyk of ons om weer die hande gekry, het of ons een opdatering te gee, oor wat die situasie nou is, tans hier in die Tenroute district. Kom ons kyk of ons om gauw vandag weer in die hande gaan kry. Ja, daar had ons daarom een leid toon, wat daar ons een aanleiding gee.
1: Dat is
0: Maria Lou. Maria, meneer de burgemeester, hartelijk goeie dag. Hoe gaan het met u, Sebastian hier van Eden FM?
1: Sebastian, altijd goed om van jou te horen. Het gaat goed met mij, lekker nat, lekker koud. Maar ik is dankbaar om jou stem aan de kant van die lijn te horen.
0: Baie dankie, meneer de burgemeester. Het is altijd lekker. Jammer oor die onderbreking vroeger. Die lijn was net so'n bykie aan die zwakkerige kant, maar nou ja. Meneer, weet tijd is nie aan die kant nie. Ons het vroeger een boodskapje gekry van meneer Gerard Otto, wat ons opdatering gegeer het oor hoe die toedrag van sake is tans hier in die tuinroute. Wat sou u sê, hoe lyk dinge nou, aangaande met die gereveer wat ons het?
1: Ja, Sebastian, dankie dat jy vraag. Ek dink het belangrijk dat mense die korrekte en akkurate inligting vir die luisteraars kan gee. Soos jy weet, er al verskrikkelijk baie water geval recht dier die distrik. Daar is niemand oorgeslaan nie, daar is bietjie meer water aan die weste kant gewees, Mosselbaai, nog klein bietjie west tot in Echekwa, daar baie geval. En dan natuurlijk soos voorspel van George tot in Bito, Nysna is nie oorgeslaan nie. Weer eens is die Uniondale area ook getrek.

0: Raymond Bengu 4 no 11. Ukuba ufuna ulwazi othe vetshe ngalimo yezulu, ndonela ke website ethi www.saweatherservice.co.za.
1: This is Eden FM Afternoon Drive, weekdays 3 to 6 p.m.
2: En maak jou kar se klankstelsel jou moeg. Besoek nou vir Marius, Hilton en die span by Mobiletronics Fitment Center in George. Ons spesialiseer in klankstelsels, aircons, alarms, immobiliseerders, parkeersensors en vele meer. Mobiletronics Fitment Center is nou geleë in nommer 126 Merriman Straat, aan die agterkant van Tortoise Car Hire. Skakel Marius nou by 082-598-6577 of Hilton by 083-313-3764. Geen uitdaging te groot of te klein vir ons span. Mobiletronics Fitment Center, die amptelike borg van Family Values, met pastoor Ruben Kersby. Sondag om 11 voormiddag en The Midday Connection met Sebastian. Weksdag om 12 uur op Eden FM. Jou stem in die paradijs.

Hartlik goeiemiddag my pragtige luisteraars. 'N Lekker warm en droë groete hier uit die hartjie van die Klein Karoo. Welkom by donderdag, die 4de Junie 2026. Dit is 9 minute oor 3. En welkom ook by ons daaglikse draaivousin. Vanmiddag Eden FM wil ek bitter graag saam met u deel 'n teksgedeelte opgeteken in 1 Korintiërs hoofstuk 10 en ek lees vers 31 uit die 1983 Afrikaanse vertaling. Of julle eet en of julle drink of wat julle ook al doen, doen alles tot eer van God.

doen alles tot eer van God. Vanmiddag het ons weer eens 'n geleentheid om die Here te loof en te eer op hierdie liggawe van Eden FM. In Korintiërs 10 vers 31. Of julle eet en of julle drink of wat julle ook al doen, doen alles tot eer van God.

0: Hartlik goeiemiddag hier in FM, alles tot eer van God. Can I get an amen? Kom ons klim in hierdie donderdagmiddag in, hier gaat ons.
1: This is Eden FM Afternoon Drive, weekdays 3 to 6 p.m.

0: For the things, for the things, yes. Baie dankie Katrina. Goeiemiddag my brother, ek is ingeskakel vanaf die werk. Elise, Mina, Doreen, Elsa Wayne, Antimonza, Poppy, Antima, Mali, Anta, my vriendinne, Park Dean, ladies, is ook gegroet, my brother. Anders krijg ik paksla. Dat komt van Liesel. Dank je vader voor alles wat Ivo ons doet. Amen, amen Liesel, amen. En nou hier in FM. No. Wacht. Is nog zo in een keer. Lekker kort in een keer. Hartelijk goeiemiddag.
1: Goeiedag Paul. Amas. Kan je zo lief me goodbye. Van langer liedje spelen. Zo blijf. Heel iets wat lekker in je programma.
0: Iemand stuurt hier en sê net. Amen, amen. Nou voor de ambtelijke begroeting, hier is niemand anders als Gabby Lou. Hallo Gabby, wat sê jy?
2: Alright, goeiemiddag, goeiemiddag, waar jy vanmiddag in die wereld is, Zuid-Afrika, I really love my life. Ik praat met jou daar. In die noorde, ze praten van jou daar, in die syde, jy in die weste, en definitief jy in die ooste, net waar jy nou is. I really love my life.
0: Oh, maak twee van ons, maak allemaal van ons, jy moet jou leven lief hê. Hallo Ashante, wat sê jy my kind? Hallo jy, goeiemiddag Ashante. Middag my dochterkie.
3: Mama
0: vat haar, asseblief mama.
3: Sam vir my, ek kom mama.
0: Ach, jyna, sy nie poenankies he. Praat ons nog van poenankies, ek het langs die woord gehoord, poenankies. Baie dankie Ashante, hier is Lima, sy is ingehaken en geskakel. Hallo Limi!
4: My name is Lima and I listen to
0: Paula Oskedops. Oh. Groot Nuggie, wat sê jy?
5: Goeiemiddag.
0: Goeiemiddag, Groot Nuggie.
5: Heerlijk. Ingeskakel.
0: Yes.
5: Eden FM, Paula Masse program.
0: Okidokie.
5: Afternoon drive. Right, daar gaan ons. Gooi om, Paul.
0: Ek gooi vir hom, Groot Nuggie. Jody is eger hier, 3-2-1-0. Oh, ja. Eden FM, Eden FM. Jouw stem in die parre.

Thank you very much, Sebastian Coleridge, for the 3:30 news headlines in English. Baseball will be back on the top of the hour, serving us the mains. Ja, die hoofgereg, ek noem het somtijds die principaal gereg. Kom ons maak een kaap te draai. Hier is Tony Schilder en Jonathan Butler. Hy soet sy Dr. Jonathan Butler. Hoe wat hier een kool? Montreal. Lekker Cape Town flavor. Enjoy it in FM. Enjoy.

werklose werksoekers in George. Hier is speciale nuus vir julle. Sluit aan by die Weskaapse regering en Go George op vrijdag 5 juni vir die bekendstelling van die Getting You to Work werksoeker reisbewijsprogram. Kom 9:30 vrijdagochtend saam na die Blanco gemeenskapsaal en vind uit hoe hierdie program jou pad na werk kan ondersteun. Bring jou ID-dokument en registreer sommer net daar.

0: Dit is Patty Austin en James Ingram on your drive time show. Baby, come to me. Dat is 10:10, ons blikvat vertensie net daarna, dan kyk ek verder in Waslapieland, waar jy vir my laat weet hoe jy die huidige, ewige weesomstandighede ervaar.
1: Op soek na gehalte kruideniersware teen sakpas pryse. Kom besoek Grocery Express by 92 Hoopstraat, George. Verken ons weier verskeidenheid gevriesde kosse, insluitend gevriesde pastye, groente en hoenderprodukte. Perfek vir daardie vinnige etes. Moenie ons suiwel afdeling misloop nie. Melk, kaas, yoghurt en nog baie meer, elke dag beskikbaar teen bekostigbare pryse. By Grocery Express is dit maklik om inkopies te doen. Kwaliteit, verskeidenheid en waarde, alles onder een dak. Kom loer in vandag nog. Grocery Express, 92 Hoopstraat, George, waar jou geld verder gaan.
2: Ukulahlwa kwenkukuma ngokungekho mthethweni kubeka ingozi enkulu kwimpilo yethu, kwiimali nakokusingqongileyo. Ukususela kumhlaba ongcolisekileyo ukuya ekubangeleni imililo nezikhukhula. Gcina inkunkuma kude kube yimini yokuqokelela. Sebenzisa ingxowa ezimzuba kunye neziluhlaza malunga nezinto esele zisebenzile ezinokuphinda zisetyenziswe kunye nokwenza umgquba. Lahla inkunkuma kwiziza zasekuhlaleni ukuba iilori azikwazi kufikelela ekhayeni lakho. Vala ingxowa ngokuqinileyo. Lahla inkunkuma yesakhiwo kwindawo yokulahla inkunkuma. Ela ukulahlwa kwenkunkuma ngokungekho mthethweni kunyanzeliso lomthetho. Ukuqokelelwa kwenkunkuma kuba kanye ngeveki, ngomvulo ngolwesihlanu kubahlali, ngomvulo ngolwesithathu kunye nangolwesihlanu kumashishini. Ukucela ukulahlwa kwenkunkuma ngokungekho mthethweni, qhagamshelana nonyanzeliso lomthetho kwa 044-801-6350 okanye kwa 044-801-6300. Ukucela ukulahlwa kwenkunkuma ngokungekho mthethweni ukuze isuswe, qhagamshelana neenkonzo zokusingqongileyo kwa 044-802-2900. Ukuze kususwe izilwanyana ezifileyo, nceda uqhagamshelane ne-SPCA kwa 044-878-1990. Kwaye malunga nezilwanyana ezifileyo, nceda uqhagamshelane no-Sanral kwa 082-553-4878.
3: Sikunye singagcina iGeorge icocekile kwaye intle. Dlala indima yakho, ungavumi ukulahla inkunkuma ngokungekho mthethweni.
4: This is Eden FM Afternoon Drive, weekdays 3 to 6 p.m.
0: Hallo, good day. Afternoon Drive time, Eden FM. Winter warmers. Be die lekker. Donderdagmiddag, die 4 juni 2026. 8 minuten voor 4. Een vriendelijke beroep. Onze motoriste, asseblief toch, asseblief toch. Ek sien hier op die Facebookblad van die Oudtshoorn Courant dat 'n voorval gebeur in Jonestad waar voertuig na bewering uit die water moes gesleep word. Asseblief wees tog immers bedagsaam en versigtig. Ja, op die stadium het daar ook boodskap uitgekom vanaf die Oudtshoorn munisipaliteit dat al die laagwaterbruggies gesluit is. So kom ons hou maar by die reëls en die regulasies, dit is tot ons veiligheid, asseblief, asseblief, hier in FM. So ja, laat weet vir die ops, hoe dit daar by jou gaan, is jy veilig, is jy warm, praat saam met my by 060-505-2693. Wat sê jy, Leleen, hoe lyk het?
5: Paul, weet jy nie, jy? Ons weertje is baie mooi uitgedraaid, so het is nou nog hier bij ons, kijk nog hier. En ons is baie blijven die weer wat zo mooi uitgedraaid, hoe kon ons arm nou door, doorgaan het Paul.
0: Fantastisch.
5: So ons is arm veilig Paul, rivier is arm en na bij ons.
0: Daar sê baie dankie, dis Lillian daar uit Riversdal, baie dankie vir daar die opdatering. Goeiemiddag, Paul Hops vanuit Paps op Nat. Nuis na vanmiddag wil ek happy birthday sê vir ons groot meisie Amy Lee Donson. Geniet jou dagie, Amy Lee, liefde oma Annelies Alexander daar in Nuis na. Middag, Paula, dat er een lekker hier in George. Hou van die muziek. Dat komt van Anthony. Wil net vir Choppa sê, hy moet lekker werk. Choppa, het jy daai gehoor, Choppa? Beverly Ward was een van die verslaggevers ja, van die afdoen drive.
6: Hi, goeiemiddag.
0: Wat is jy, Bev?
6: Hola, hola, hoopsie. Mm. Ingetune, ingezoom.
0: Lekker, meisie.
6: Uit a nat. Oudtoren.
0: Yes.
6: En uit a nat ghetto. Want a ghetto, sy story is dat reen nie in nie, maar as het baie reen,
0: ja,
6: dan drip het, maar jy kan nie sien waar nie, want jy het sien nie in. En poeh, nee, dit maak my ongelukkig. En Beverly is ongelukkig vandag met die nattigheid. Maar oké, okay. Ek groet allemaal wat ingeskakel is. Is maar net lekker, as het lekker is. Thank you, Paula. Dat kom met liefde. Van Beverly. I really need a baby to come to me. Just net om te kijk waar drip het. Ek sal nie weet. Maar oké. Okay. Thank you, Paula. Prachtige song, ne?
0: Baie dankie, Beverly. Dat is nie een ding van Beverly, nee, wat ons nog nie kan wegvat nie. Middaar omstandighede, het sy nog altyd hierdie opgeruimdheid. Ja, Beverly, ons kan net uit dat uit wat jy nou gedeel het, kan ons baie vat. Maar op alle hoops, ek sit in my bed met my bestie hier in FM en luister lekker na jou uit waternatte koue Concordia. Dat kom van Katrina Maree. Hartelijk goeiemiddag, Katrina. Hou jouself warm. Stel te gaan aan Derek, wat vanochtend sy vrou Sankies aan die dood afgestaan het. Dink aan julle, sterkte vir die kinders, dit kom van Mariam Iso van Slangrivier. Ons innige meegevoel. Ek dink as my Ruska wat hier gekom het in Nepola, die weer lyk nog bewolk hier, weet nie of dit nog gaan reën nie, maar ek en Habi is veilig en warm. Eindelijk bly ons op klipdrif plaas, Mariska. Hy moet ook veilig wees, Paula. Seker, jy moet ook veilig wees, ja. En warm. Bye-bye. Baie dankie, Mariska. Jylle moet veilig en warm wees. Maar op hulle hops, lekker achtermiddag hier in Riversdal. Maak my dag en speel die blowbill lied. Maar nie so Riversdal. Ons maak gereed vir die vierde nuus en weer hier op jou nommer 1 Natalatlos Eden FM, jou pragtige stem in die paradys.

24 minute oor 4. Daar is het 25. Soos beloof, hier is Mr. Mario met jou padverkeersverslag op Donderdag die 4de Junie 2026. Maar u weet en ek weet, ons moet Mr. Mario inbring. Hoe bring ons hom in? Daar is net een manier. En dit klink so.

25 past 5, The Color of Love with Mr. Billy Ocean. Should we go there? Should we go there? How about some old school jams, love songs? Sê maar vir my. Want die ene het nou net bepaalde goed losgemaak hier op jou Drivetime Show. What is the color of love? What do you see? Oh, mense, kom ons breek op vandag van nog een stukkie muziek. Ja. Daar is die advertentie nou nie van nog een stukkie muziek. En dan wil ek praat oor cravings. Cravings, ja. Ek wil daar oor praat. Want ek wil by myself begin. Die winter, mense. Voor oggend toe ek my vrou gaan aflei, toe wil ek vir Andrien Abrams 'n boodskap sê om te vaar waar hy iets lekker is.

It is Reggae Night in FM. Are you with me? Ek weet nie waarvoor wacht jy, want ek wacht samen joh. Ek het ook een craving nou, van die gedeelte. Je gaat ons. Come on. Ampada, ampada, ampada.

0: Last one's known. Reggae Night. Vamos y Lekker jij. Lekker ons op je afternoon drive. Reggae night, oh. Keep on rocking hier in FM. Jimmy Clough, reggae night on your dive time. Oh, zijn we 23 minuten voor 6. Die hops moet groet, die hops moet groet. Dat is die tijd, dat is die tijd. Hij heeft nog vannacht gelopen, hopsie.
1: Madame Butapola sê my, jy was lis vir a KitKat, want toe vat jy a KitKat by.
0: Ja, antie, het was die leiding gewees, die ander jyne. Maar terwijl jy nou op die lig is, is daar niks lekker daar nie, kan sy maar omry. Ja, die kreving zou net nie op, die kreving zou net nie op. So die soetkreving is maar ookie wat vannacht inskop by my, en dan zou ook moes nou maar die soutkreving, hè. Ja, nou my soutkreving kan jy net blus met dinkie wat jy oor die kolen gooi. Ja, a choppie of a voosie. Ja, a choppie en a voosie, ja. Of net a choppie, ja. Yes, what a million dollar bill. Kom nou hier in FM. Ons jo lekker tot 6 uur. Jy gaat ons...

Bayna-bayna upak tayo. Bayna-bayna. Goodbye. See you tight. Maar jullie weten waarvoor ik een craving heb, ne? And that is to be cozy. Ik zie nou net mijn kooi. Rustigheid, kalmte. Met een lekker kopie. Kappensoep. Is nou maar klaar voor het zo is.